elke mens het de droom wat hij bergt hier in zijn hart. Zoals die jaren voorbij gaan, zal je dromen jou nooit verlaten.

was niemand, voor wie hij wacht. Ek en jy leef hier op aarde, in ons harte, voor

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

daisies in. Nou maak wel lang en kom bers oor tafel bergse rand. En die branders breek nog steeds.

0: wishy, a businessman in a Swarovski silk suit.
1: Oh, moi bedaya.
0: Moi de bedar. Op jou wijs en fijn besnaar. Oh, een Italian man kan maar kom. Je is moslim en hij is dom. Klaar.
1: Oh, Marai. Als ik voor onze ijsje bouw, zou jij daar kom blij. Oh, Marai. Als ons je nog famous raak, zou jij trouw met mij.
0: Als kan die hele dorp nooit die kansel met vet leren strooi, kom blijf bij mij.
1: Zou je kom?
0: Zou je kom? Zou je kom?

tot je honger begint knaal. Dan klem ons weer die duin op, waar ons huisje van ons wacht. Terwijl mijn liefste vuur maakt, dansen tango's door je huis. Op je likjes uit die radio.

zegt de bakkie zo zijn hond. Wel die brede gom met skoonpa brom en die breekt haar dan het mes. Al die strooijonke, die wenk kan om en hij zit op die eneste kens. Wel die brede gom met skoonpa brom en die breekt haar dan het mes. Al die strooijonke.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Pa was soms kwaai en beskonke, en die dag lang en donker.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ons het jou gedag. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Oh, yeah, sorry. Johnny Cash live, also bij San Quentin. En die volgende is net wat ik voor jou hier op hierdie speellijst heet. Want ik het sommer over mijzelf gedink. Hoekom hou ons allemaal van een goeie story? En dit denk ek sommer nou dadelijk aan Marty Robbins' El Paso. Daar is hier sommer net een liekie nie hoor. Het is amper, ek weet nie of jy al diezelfde gevoel het nie. Die El Paso liekie van Marty Robbins. Het is amper soos een western film, wat jy met jou oore kyk. Ja, jy weet, daar is ons nou daai die liefde, jaloesie. En ook een dramatiese verhaal, wat jy so tot aan die einde laat luister. En dit herinner ons sommer net weer eens daaraan, dat country muziek is altyd maar net soveel meer as net melodie. Dit vertel stories oor mense en die keuses wat hulle maak. En mense is ons nou nieuwsgierig. Jy kan nou sê, jy hou nie van skinderie, maar laat iemand nou net begin met ek wil jou nie vertel wat gebeur het nie. Dan sit allemaal skielik reg op. En dit is wat hierdie snit oor gaan. Marty Robbins, El Paso.

Kijk al die mensen, loop je en weer. Die boemelaars raas, bij die wimpie waar. Fontana zo, dat laat er niet aan. Kalfvoet, kinders in die straat. Wijs, parkeerplek aan. En hou dan die hand, hou dan die hand. Hou op.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Onthou jy nog die dag van wens ons was al groot, al ons wees

Je moet ondeugend niet single op je raak niet. Marianne, voel je nog diezelfde?

uitstekende verskil te ervaar. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Binnen van jouw borst, jij is de wonderwerk. Zoals een ongebeten appel, lunk jij.

0: Don't know who you are.
1: Brana zetni brigani.
2: Brana zetni brigani. Ons staat niet voor een kalk in groetslekken.
3: Waar is er al? Daar ben ik klappen.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Laat die beat, no drop, laat die voeten dansen, survive.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

tafel se elke holte en groefkan van kosbaar tyd gety. En van die verste verdwaal het ons hier ontmoet, in liefde suikersoet.